Wou dit God mensen willen? Waarom dit God einsje mensen willen voor einsje steden, voor einsje omten? Waarom en wat kikt God no? Welkom te de Evangelische Boodschap Radio Program. Mijn naam is Wes Heppner. Ik zie zo dankbaar dat u vandaag harkendest. Vandaag waar we afhangen met de geschicht van David. David is een godsjong en God wilt aan. Waarom wilt God aan? En wat kan we door de leren van waar God kicken dat, voor wem hij willen dat? En vandaar bijzonders voor ons in 2026, praktisch voor ons, wat zullen we nu kicken? We hebben die Harkendes, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Colombia, Mexico, hier in de States, Canada, Deutschland, dankzij voor Harken. Ik wens die God te zegen. Ik wens die wees je zegend en je troost, om zijn waar God die zit, wat God nu kicken dat? En verstaan waar God zit.

Jo, ek wil een ap van melken vir hem heren. Melktuint ran, en dan eet jy dat ap van mol met my taup. En hy lood Isa ie en zine zeens aan, en zacht dan o dat die zik ran melken, dat ze kunnen te dat ap van mol komen. Als die dan kiemen, en hy dan Eliab zacht, zet Samuel te zich zelfs. Die, wem de Heere je zolf wel hebben, steht nu zeker voor mij. En de Heere zette aan. Recht die nicht nu wo am dort laat, oder du nu wo groot hij je wassen is, deze heb ik te zien gezegd. De Heer recht nicht so als de mensch dat, ein mensch zit wo einer van de bieten laat, ober de Heer kijkt nu dat hoort. Dan roept Isaï den Abinadab, dort de Heer Samuel kiem, en hij zegt, de Heer heeft diesen ook nicht gewählt. Dan leidt Isaï Shama verkomen, en hij zegt, de Heer heeft diesen ook nicht gewählt. En Isaï leidt zeven van zijn zeens voor Samuel komen, maar hij zegt, de Heer heeft ook niet gewild. En Samuel zegt Isaï, zend dit al die zeens. En Isaï zegt, doe es nog ons jongste David. Die deed schoopheiden. En Samuel zegt Isaï, schek to han dat die her kiemt. Wie worden ons niet gaan zaden, eier die es her gekomen. En hij schek to han en leidt hem komen. De jongste wie roodlich en houdt dagen eeuwen am leidt dat schmak. En de haar zei te Samuel, nu stu op en zolf dem aan. Dit is de rechje. En Samuel neem dem hoorn met dem oil en zolf David to aan, als hij door mank zijn breide weer. En dem Herren zijn juist bewijs en de kroft op David van dem dag aan. En Samuel jink trig no rama. So, wie zijn hier wo Gott wählen dat? Wie wel afhang met wo Gott wählen dat? Ver David wist wat passieren deit. Ver Saul wist wat passieren deit. Ver Israel wist wat passieren deit. Gott deit wählen. Wie zijn dat een forsch eind de Heere die zegt te Samuel, Samuel, wo lang wirst du ewa Saul trüren? Hij zegt, ik heb mij besloten dat een van de zeens zal kunnen zijn van Isaï. Dan vers 12 zegt God aan de jongste, dit krijgt hij nu toe op en zalf hem aan. En vers 13 dat Samuel deed het. Hij zalft David dan aan. Hij wie mank zijn breider en hem heren zijn juist, bewijs ik een kroft op David van den dag aan. Nu, David wist niet, voor deze moment, dat zijn leven voor immer geëindigd zijn. Hij had geen droom dat hij een dag voor koning zijn. Hij wie een hoedsjong, wie kan hoop spelen. Hij wie de laatste van zijn voren zijn zeens. Zijn voren, doch weinig van arm als al de anderen. Nu, wie denken vlees, wat kon het dan zijn? Maar lieve vriend, van deel, er zijn dingen wat ongoen in de wereld. Besonders in de juistelijke wereld, wat du en ik niet zijn. God schoft in ploen dat die koos aan deinen, dat die koos zijn rekbien, hij haft wat besonderet voor die wereld. En vlech weet die dat nog niet. Hier zijn we de geschicht van David. De dag wat God kwam naar Samuel, hij deed vlech schoopheiden. Vlech deed hij met een lijf, feiten, vlech speelde hij zijn hoop. Hij had geen gedanken van wat God deed. En daarna deed God dat. God wilt. En van God wil en dat God vraagt keinem verrood. Zij we dat in de Bijbel, God vraagt niet Samuel den profeet, wie hij denkt wordt een goede koning zijn. Hij zegt Samuel. Hij vraagt de hohe priester niet, de andere priester, wie wordt een goede koning zijn. God weet wie hij wil willen, en wen hij God als kon hij ook willen. En wen God wil en dat, dat hij dit voor het land Israël. Voor zijn koninkrijk hier op deze eerd in die tijd. Ons taak zegt, God zegt, ik ga je merkt een koning voor Israël. De mensen wat God wilt, zijn verarmd te brokken, zijn rijk te bieden. Velken die geloven dat God wilt een persoon voor ons, en wie willen gaan, die zal nutzbaar zijn voor ons. Die zal doen wat wie willen gaan. Maar God wilt wie hij wil, voor zijn koninkrijk krijgt ze hij deed in David zijn leven. God wil een man naar zijn hart, om zijn mensen leiden.

Do you ask your heart? Now, the I think Elish about shaft the radio program. Me no one ask Wes Heppner. Dankshin for Harkin. Dankshin for you knowing a statunk. Dankshin for you know you beta. But the program and Zegen for the ask you vast. Wusht you denken on dit program wing a stat met die negov. Die kost die negov in 2 years checken. Dit is de ester de post. Onze adres is de Eifengelische Boodschap box 1760 Warman, Saskatchewan, Canada. SOK via SO Neumel. The gospel message. Box 1760 Warman, Saskatchewan, Canada. SOK4SO. The Hanukkah website gospelmessageradio.com met een PayPal link to ban. Kan je ook een stetten van irgendwo in de wereld die het mijn paar minuten tom je nog overgeven. Nog eenmaal de website is gospelmessageradio.com. Ons phonenummer 306-230-7807. Dat is een Canadese phonenummer. Kan je ons contacten van je vrouwen gaan. Of worden deze programma jeder week wel je check door een WhatsApp groep. Nog eenmaal 306-230-7807. Dankeschön für Harchen, Dankeschön für hier sein.